Vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws. Gigant FM. Hier hoor je

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.
1: Je geeft je vrouw nog een zoen. Je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt, kijk je nog een keertje om op de hoek van de straat.

stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip in de haven, heel sterk gebouwd. Het lijkt zo gewoon, maar het is alles waar jij toch zo zielsveel van houdt. Je gaat nog een keer naar

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Snijders wacht hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders wacht hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Het mooiste speelgoed van Brüder en CQ. Het start bij Snijders in Wachtum.
2: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
3: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.

Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.

0: Diana.nl.
1: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Y'all ready for this?
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
4: op gigantfm.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: bouwproject of evenement, huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: De komende uren meteen al zonnig en de temperatuur loopt snel op. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Halverwege de ochtend is het al zomers warm met een graad of 25. Rond lunchtijd tikken we op veel plaatsen al de 30 graden aan. Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwik kan oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust, het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: De komende uren meteen al zonnig en de temperatuur loopt snel op. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Halverwege de ochtend is het al zomers warm met een graad of 25. Rond lunchtijd tikken we op veel plaatsen al de 30 graden aan. Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwik kan oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert-Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het nationaal park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse organisatie voor natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Er is door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte

gele haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweek de jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek,

haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook

in de oprijlaan en liep met de wattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.

gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rolloen.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.

0: geworden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Jouw woning of bedrijf veilig
5: achterlaten. Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Weekend.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanmiddag wordt het vrijwel overal zomers tot tropisch warm. De maxima in het Waddengebied schommelen tussen de 25 en 29 graden, terwijl elders het kwik kan oplopen tot lokaal 35 graden. Aan de westkust kan de wind in de loop van de middag aanlandig worden en dan voelt het op het strand wel iets minder heet. Vanavond wordt het een plakkerige avond, vooral in de grote steden blijft het drukkend warm. Vannacht daalt de temperatuur maar langzaam om ergens tussen de 17 en 20 graden te eindigen. Morgen steekt in de loop van de dag een matige zuidwesten tot westenwind op. Het wordt opnieuw zonnig en tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vrijdag wolkenvelden, lokaal een buitje en iets minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Winkeliers Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
0: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Valdoixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
8: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
9: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
10: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
9: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
11: Y'all ready for this?
9: Tot Strauss.
10: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
9: op gigantfm.nl.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
14: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
15: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Zullen het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
3: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long-covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant

0: Nu.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 graden in het noordwesten en lokaal 35 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan. En tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm. Aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden. En in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken. En hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag. Gigant FM. Gigant FM. De gezelligste.

0: betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC Nieuws dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in twee thema's: Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pens, van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pens niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van de Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Gigant FM, hier

0: www.dominiekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.

0: Francisco. Zoals niemand anders kan.
1: Gigant FM.

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid, dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Daktechnieken Emmen?

0: www.kemmen.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots waarover Oekraïne beschikt slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Snijders Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Van afrastering tot landbouwfolie. Het start bij Snijders in Wachtum.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bouwproject of evenement, huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly at Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this.
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
9: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
10: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

FM, de gezelligste,

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantenFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantenFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Autobedrijf Freddy Snijders. Autobedrijf Freddy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Freddy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
4: Freddy Snijders.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan. En tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm. Aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden. En in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken. En hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit was het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.
7: Een zinderende zon.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon en hoge temperaturen. Maar er zijn wel verschillen. De wind zit in de westhoek en op de stranden wordt het een graad of 22. In het midden van het land tikt de thermometer de 26 tot 28 graden aan. En tropisch is het in het oostelijk deel met 30 tot 33 graden. Op vrijdag is het iets minder warm. Aan zee een graad of 20, in het midden van het land zo'n 25 graden. En in het zuiden kan de 30 graden worden behaald. We krijgen met een mix van wolken en zon te maken. En hier en daar kan een regen- of onweersbui voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Voor zaterdag staat een droge en zonnige dag op het programma. De wind waait uit noordelijke richtingen en het wordt 22 tot maximaal 27 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Snijders Wacht Hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wacht Hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtem.nl. Uw groene vakwinkel.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Tijd voor de bemesting van uw tuin. Het start bij Snijders in Wachtem.
6: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
7: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
6: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Ja, ready for this.
4: Tot Strauss.
5: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
4: op gigantfm.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
10: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
11: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant FM.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud? Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
9: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
10: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet.
5: Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Snijders Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosman Installatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: Voor al uw diervoeders. Het start bij Snijders in Wachtum.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Hulzebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Hulzebosbeveiliging.nl.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
6: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Daktechniek M.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
8: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.